0: and again.
1: Ja, waiting around to die. En we weten allemaal zeker dat we doodgaan. Want over alles worden liedjes geschreven. En dit is een liedje dat heet Till I'm Too Old to Die Young. En dat is eigenlijk een wensgedachte van een paar songwriters. Onder andere van Kevin Welsh. En de boodschap is eigenlijk dat we allemaal zo oud mogen worden. Dat we niet te jong te hoeven sterven. Kom je erop, hè? Dat is wel een lekker bluegrass type-achtig nummer. En Lotte, wij genoten hadden van jouw three-part harmony bluegrass, I'll tell you. Okay.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: The doggie's lavender. Huh? Hand me the screwdriver. What you want it for, Rum? I'm trying to fix it, that blame radio. Well, if you get it.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Nederlandse en Belgische countrysterren stralen bij Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: she was waiting up.
1: The good news is we're back with more of the hottest country.
2: My favorite music.
3: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
4: Hey, this is Lauren Elena.
5: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
1: They all live in our house.
6: This is the station for country music.
7: Dit is Crossroads Country Radio.
8: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
9: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Carmen
1: Veneker.
2: Hier Jean
1: Schetter.
3: Dit is
1: Sandra Moore.
3: Dit is Wim
4: Poulsen. Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: En mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
9: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
10: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
9: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

this time. I was nervous.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: Via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, we begonnen het uur met een zootje ellende, Troubles. Maar zo erg is het ook niet, want het was de band Broke Down Trucks. En dit wordt deel 5 in de serie over trucks en hun bestuurders. Eerst heb ik gekeken naar country bands met truck in de naam. Daar vond ik er maar 4 van. En ergens op het net vond ik dit. Wat begon als een informeel opnameproject van de broers House, is uitgegroeid tot een rockende band Broke Down Trucks, bestaande uit vrienden en gastmuzikanten. Weer wat geleerd, maar dat rockende heb ik niet zo gemerkt.

band Drive By Truckers uit Athens, Georgia heeft 28 cd's gemaakt. Maar ik vind ze allemaal niks en geen country. En daarom nam ik van Little Bonnie een ingekorte versie. Truckstop is een country band uit Duitsland. Lucullus Reichlin schreef de muziek en Klaus-Dieter Eckart de tekst van Take It Easy, Altus House. De LP, die ook zo heet, is een van hun 46 albums. Tjoh. En Truckstop Rules lijkt me weer gewoon uit Amerika te komen. Maar zij zijn gespecialiseerd in herrie. Hoewel Hard to Climb nog wel aardig begint. Dit is een slecht begin van dit uur. Laten we maar eens kijken of de albums met Truck meer opleveren.

Terug in heet een van de vijf LP's van Bobby McKay uit Kentucky. Ik koos van Long Night Home en ik was niet ontevreden over hem. Hij had er voor de hele LP 10 man aan hulptroepen bij. En Boxcar Willy zong en praatte 42 albums vol tussen 1976 en 1993. En een ervan heet Truck Driving Favorites. En daarvan nam ik How Fast Them Trucks Will Ride. Zijn echte naam was Leslie Travis Martin. En toen hij in 1999 overleed aan leukemie was hij 67 jaar. En de Nederlandse band Kellyx maakte ook de cd Keep on Trucking 14 Trucker Songs. Met één grote fout, de drummer. Moving On is een liedje van Merle Haggard. De groep bestond hier uit 8 man en die hadden als gast nog Wim Pols, Tekla Rutting en Astrid Langeland erbij. 11 dus.

Een van de 9 albums van George Frame heet Hot Licks, Cold Steel en Truckers Favorites. En daarop staat ook dat leuke Dickie Licky Low. Kent u hem niet? Nou, dat kan, want hij trad op als Commander Cody en zijn band noemde hij The Lost Planet IMN. Ik ben geen grote fan van Dale Watson, maar hij is inmiddels een erkend country artiest en hij maakt onder andere The Trucking Sessions Volume 1, 2 en 3. Op dat laatste album staat ook het lied over Philip at the Station. En 68 albums verschenen er in de loop van de tijd van Dave Dudley. En daar zitten heel wat bij met songs over de highway en 2 met truck in de titel. Keep on Trucking en Truck Driving Son of a Gun. En van het tweede nam ik het lied Canadian Sunset uit 1965. Daarin werd hij begeleid door de country gentleman. Niet de echte, maar de band die Dave zo noemde.

Del Ries maakte in 1973 Truckers Paradise en 6 jaar later Trucking and Moving. Van de eerste nam ik The Older the Violin, The Sweeter the Music. En van de tweede Son of a Coal Mine. 2 van 1 artiest, ja, omdat ik hem toch wel aardig vond. Hij was 74 toen hij in 2007 overleed aan de gevolgen van een longemfyseem. En zijn grootste hit was over het meisje op het billboard dat niks aan had. Ja, een smile. 1 van de 32 LP's van de Canadees Dick Nolan heet Truck Driving Man. En daarvan nam ik een lied over een trein. Wabba's Cannonball. Hij leefde van 1939 tot 2005. En toen hij 12 was, trad hij al op voor publiek.

En dan hadden we toch nog een onbekende, Donnie Robertson. Ik heb één cd van de man en het 2008. En die heet Truck Driving Honky Tonk Cowboy. Ik koos ervan Making You a Memory. Maar ik kan u niks over hem vertellen, het spijt me. Ik vond Tennessee Whiskey van Jason Boland en de Stracklers wel een aardig liedje. Er staat op een cd Truck Stop Diaries en de tweede van de tot nu toe 13. En toen hadden we weer eenmaal nog een dame in deze mannenwereld, Jeannie C. Reilly, want een van haar albums heet Truck Driver's Dream. Ze leek een slecht huwelijk achter de rug te hebben, want ze zong over One Slightly Used Wedding Band. Maar ik heb nog een dame voor u hoor.

De LP van Kitty Wells heet Truck Driver Sweetheart en dat was ze, want ze luisterde graag naar haar. Om ze van zich af te houden, zong ze What Locks the Door. De opname was niet eens zo heel erg oud, 4 november 1967, maar hij kwam rechtstreeks van een veelgedraaide LP. Niet bekend wie er meededen, maar de pianist moet toch Floyd Kramer zijn geweest. Wolf Milestone uit Canada zong over Seasons I Spent Without You. En dat is een van de tracks op zijn cd Where My Truck Stops. Ik kende hem niet, maar ik kreeg een mailtje van hem nadat hij naar mijn radioprogramma had geluisterd. Hij stuurde me vervolgens dit album toe en ik vind het helemaal geen slecht ding. Highwaymen kunnen struikrovers zijn, maar ook mannen van de snelweg. En die worden bedoeld in het lied van Philomena Beckley. Hey, weer een dame. Ik haalde het van haar Truck Driving Woman. Op de hoes zit ze bij zo'n grote vrachtwagen, maar dat betekent toch niet dat ze erin rijdt.

Hij was vooral handig met het keyboard en slechts een enkele keer zong hij erbij. En dan heb ik voor u straks nog Jim Nesbitt met een mooi liedje, Living the Life of Riley. Het staat op zijn album Truck Driving Cat with Nine Wives. Hey. Er zit van alles in die titel alleen al. Het was zijn eerste uit 1968 en er zouden nog maar een paar op volgen, maar hij was ook vooral discjockey. Mocht er tijd over zijn? Nou, dan moet ik nog even over nadenken. Tot straks. Oh, Kiddy Up Co natuurlijk. Wink Martindale.

0: Giddy up, go. Today, I was barreling down old 66 when up beside me pulled a brand new diesel rig, both stacks blowing black coal. And as he pulled around and back in the front.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vedeveen.org.

We gaan in dit uur terug naar 1967, even rekenen, dus 59 jaar geleden. Ik ben benieuwd wat we nog kennen en herkennen. Eerst nemen we de nummer 1 hits in Amerika en we beginnen met januari. Jack Green was op 24 december op kop gekomen en zou zich tot en met 4 februari weten te handhaven met There Goes My Everything. Het werd geschreven door Dallas Frazier en Ferdinand Husky had het 4 maanden eerder al uitgebracht.

Op 11 februari kwam Loretta Lynn 1 week bovenaan met Don't Come Home a Drinking with Lovin' on Your Mind. Uit het Mary Servaas genre. Ze schreef het zelf samen met haar zus Peggy Sue. En Floyd Kramer zat achter de piano en speelde erop. En Buck Owens nam de toppositie over, bleef 2 weken op kop, maar kwam 11 maart weer voor 2 weken terug. Where Does the Good Times Go? De eerste opname in februari 1966 werd niet uitgebracht en die van 6 april werd een hit, maar pas nadat ze er nog een paar violen bij hadden gezet. Merle Haggard stond met The Fugitive op 4 maart eenmalig bovenaan. Het echtpaar Casey en Liz Anderson schreven het en noemden het I'm a Lonesome Fugitive, maar dat vond Merle te lang. De meeste navolgers zouden wel de volledige titel aanhouden.

Op 25 maart kwam Jim Reeves op 1 met I Won't Come In While He Is There. En dat was er eentje die we toch helemaal vergeten waren. Hij bleef maar 1 week op kop staan. Hij had wel hulp van de groep Strijkers en van de Anita Keursingers. En Georgia Jones hield het 2 weken vol met Walk Through This World With Me. Hier deden de Jordaniers mee en we wisselden elkaar een beetje af. Ook Eddie Arnold mocht 2 weken van de eer genieten met zijn Lonely Again. Het was de 8e keer dat hij een liedje met de Lonely opnam. Maar het zijn toch allemaal songs die we nooit meer horen.

0: 29 april kwam Need You van Sonny James bovenaan in de country hit parade. Het was al in juni 65 opgenomen, maar het singeltje verscheen pas in januari 67. 13 jaar eerder zong hij alles That's How I Need You. Sam's Place van Buck Owens hield het warempel 3 weken vol op kop. In de band had hij 4 toekomstige countryzangers. James Burton, Doyle Holly, Red Simpson en Don Ritz. Alle 3 zouden ze later nog behoorlijk populair worden ook. En ook deze was al in augustus 65 opgenomen. De tijd ging nog niet zo snel vroeger. Win Stewart had het na 2 weken weer gezien met It's Such a Pretty World Today. Win nam het in januari op en hetzelfde jaar nog zou het 21 keer worden gecoverd. En niet door de minste ook. Bobby Lewis, Nancy Sinatra, Carl Smith, Eddie Arnold, Loretta Lynn, Kitty Wells, Stonewall Jackson, Connie Smith. En zij had er ook nog een hitje mee.
1: Oh!

Jacqueline had al aardig succes gehad in januari, maar hij had weer een nieuwe, All The Time. En ook die hield het 5 weken vol op de eerste plaats. En dan leverde What Locks The Door hem ook nog een 2e plaats op. Je kunt hem dus gerust wel de artiest van 1967 noemen. David Houston bleef met With One Exception maar 1 week bovenaan. Op de B-kant stond Sweet Sweet Judy, dat het in mijn herinnering toch beter deed. En ook Marty Robbins kon slechts 1 week genieten van Tonight Carmen. Toch ook eentje die het lang volhield. Opvallend is trouwens hoe weinig verrassingen er zijn. Het zijn allemaal de gelouterde artiesten die bovenaan in de hitparade kwamen in 67.

Op 5 augustus kwam er toch weer eentje bovenaan die het 4 weken volhield. Sonny James met I'll Never Find Another You. Australiër Tom Springfield had het geschreven. Hij had al aardig roem vergaard met zijn broer en zus als de Springfields. En schreef deze song voor de Seekers, ook van Down Under. En Merle Haggard zong over een branded man en kwam 1 week op kop. Op 10 april werd het opgenomen en al op 17 juni lag het in de winkel. En Merle schreef het zelf. En de tweede topper van Buck Owens dit jaar was Your Tender Loving Care, eveneens 1 week. Het werd op 8 november 66 opgenomen en later overdubbed, maar ik aanneem met de violen. Nou, die raakte spoorloos. Gelukkig hadden ze de originele opname nog en overdubbden die dus nogmaals voor de tweede keer.

David Houston voor de tweede keer, maar nu samen met Tammy Wynette en My Elusive Dreams. Een geweldige song en toch maar 2 weken op kop. Curly Putman schreef het samen met Billy Sherrill en Curly had het ook al een week eerder zelf uitgebracht. Ah, maar dit is toch echt een song voor een duo. Laura van Leon Ashley hield het weer slechts 1 week vol en dat was toch ook een prima nummer. Leon schreef het zelf samen met Margie Singleton. En Eddie Arnold stond op 7 oktober weer bovenaan met Turn the World Around. Volgens mij doet hij dat uit zichzelf wel, maar hij wilde blijkbaar dat we de andere kant op gingen. Ben Peters schreef het en Timmy Duro en Big Maybell, nooit van gehoord, hadden het al eerder uitgebracht.

Ja, ik had alle nummer 1 hits van 1967 willen doen, maar ik keek toevallig op de klok. En daarom stopte ik naar I Don't Wanna Play House van Tammy Wynette, dat er 3 weken vol hield op kop. Wat opvalt, verreweg de meeste waren mannen. Zelden waren de songs langer dan 3 minuten. De meeste

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen.

Drie uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe het dan naar hans@vdveen.org.

Dit wordt deel 2 van de serie met brothers. Het maakt me niet uit met hoeveel ze zijn, als het maar bluegrass of all time is. En de Hart Brothers brachten prima bluegrass met Are You Missing Me? Heeman of Tip speelde banjo en Miron of Piet is mandoline en ze hebben er 3 vrienden bij. In 1987 maakten ze hun eerste cd en intussen zijn het er 7.

Drie groepen die allemaal uit North Carolina kwamen. Bill en Earl Bolick traden niet op als de Bolick Brothers, maar als de Blue Sky Boys. En omdat ik ze zo graag mag horen, heb ik dat even door de vingers gezien. If You Give Me Your Love werd 13 oktober 1936 opgenomen. You'll Always Be My Blue-Eyed Darling van de Murphy Brothers is iets jonger, augustus 1950. Fred Murphy gitaar en leadzang, Dewey Murphy in mandoline, John Murphy bas en zijn vriend Joseph Medford banjo. In de jaren 50 maakten ze twee LP's. En de Boyd Brothers zaten in de Little Church Back Home. Garland zong lead vocals, Jim speelde mandoline, John ritmegitaar en voor de banjo en de bas hadden ze Elvin Tolley en Louis Nelson. Tussen 1980 en 1993 speelden ze 5 albums vol.

Ik heb van de Everett Brothers één album, dus dat was makkelijk kiezen. I Just Steal Away and Pray. Ze hebben er trouwens nog eentje gemaakt. De familie Everett exploiteert in Suwanee, Georgia, een muziekbar waar tal van bands al hebben opgetreden. Zelf zongen ze ook, als family en als brothers. En die brothers waren Roger, Randall, Leroy, Pauline, dat lijkt me toch een zuster, en haar zoon Ray Deaton. Ook één zuster dus. En de Canadese Boutillier Brothers brachten Nelly thuis, Seeing Nelly Home. Larry speelde gitaar, Ken Banjo en Bill Bass. En wie er verder meededen, heb ik niet kunnen vinden. In de jaren 60 maakten ze 4 LP's. En de Brothers Apostrof en Bluegrass brachten een lied over Billy McGee. Dit zijn Glenn Dyer, Leroy Prince, Phil Franklin, Parks Eisenhower. Maar dat schrijf je anders hoor. Wheatham Wall en Bill Wall. En die laatste twee zijn er toch ook nog broers. En die Eisenhower, dat schrijf je I-C-E-N-H-O-U-R.

Shelly Johnson kreeg een serenade van de Gillian Brothers. Steve speelt fiddle en mandoline. Russell gitaar, banjo en bas. Nou, het eind van de jaren 70 hebben we 2 LP's van ze. En daarvoor hadden ze al 15 jaar voor square dance parties gespeeld. De Killis Brothers waren productiever. Down by the River is een titelsong. Larry speelt banjo en gitaar, John ook gitaar en hij zingt de lead. En de anderen zijn Owen Saunders en Andy Dye. Ze komen uit Georgia en maakten in de jaren 90 6 albums. En van de Kay Brothers kennen we alleen de cd zonder titel uit 2018. En daarop staat ook Be On Time. En volgens Discogs volgen 2 zussen de basis van de band. Maar die zitten er goed naast, want het zijn 3 heren met baarden.

Het Smit Brothers Bluegrass Orchestra, zo heette ze volledig, brachten ons naar Rocky Top. Hun LP heet Old Grass, New Grass, Bluegrass. Dat is hun enige en die komt uit 1976. David Dees, banjo. Arthur Smit, fiddle, gitaar en mandoline. Tim Smit, bas. Clay Smit en Tommy Vail, allebei gitaar. En die Arthur Smit is inderdaad Arthur Guitar Boekie Smit. Clay is zijn zoon en Tim is een neef van hem. Dus geen broers. De Blom Brothers en de Bluegrass Swedes uit Zweden pakten de Last Train. Elf speelt gitaar en zingt de leads. Lars mandoline en ze hebben er nog vier vrienden bij, onder wie de fiddler Thomas Hecklund. Hun enige cd zonder titel is uit 78. En van de Charles Brothers heb ik er twee, allebei uit 1973. En meer hebben ze ook niet gemaakt. Dark Hollow staat op Wilderness of Wine. Ze komen uit Beattyville, Kentucky. Dallas was 21, Billy Paul 17 en Philip Irvin 23 toen de opnamen werden gemaakt. En het lijkt erop dat ze het maar met z'n drietjes deden.

I'll Be No Stranger There haalde ik van volume 7 van de serie Early Days of Bluegrass, de Southman Brothers. De broers waren Carl en James en de andere Carl Butler, Joe Stewart en Tater Tate. De opname werd in 1949 of in 1950 gemaakt bij een radiostation in Bristol, Tennessee. En de Biblehauser Brothers zijn een generatie jonger en zingen dus minder beschaafd. Blue Collar Dreams staat op Sleep Thousand Years. De broers heten Aaron en Adam en Jeff Guernsey speelde mandoline en Steve Cooley banjo. Little Church House on the Hill van de Hodges Brothers beviel me beter. Op hun Bokshitto Fling Ding staan 21 tracks en dat is ook mooi. Daarnaast hebben ze er nog slechts één gemaakt en dat is jammer. James gitaar, Ralph mandoline, Felix fiddle en John White bas. Want meer broers waren er niet.

Alleen voor de instrumenten hebben ze 5 man bij. De Moorcan Brothers hadden Heartache in My Smile. Daar zitten 2 broers bij, maar geen Moorcan. John en Don Sternberg met banjo en mandoline. John Parrott en Charlie Malik zijn de anderen en ze komen uit Oshkosh, Wisconsin. De LP uit 1976 heet Northern Lights en dat is een van hun 4. En nu kunnen we nog maar eentje doen. De Looping Brothers uit Duitsland met The Engineers Don't Wave from the Trains Anymore. Zoals ze in 1954 nog deden. Het komt van een demo en het zijn Ulrich Sieker en Matthias Malcher. Zijn geen broers. Wordt vervolgd en tot de volgende week.

Met I don't want to spoil the party. En dat zal ze ook vast niet doen, want aanstaande zondag viert ze haar 71ste verjaardag, ongetwijfeld met een geweldige party. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Op 17 en 18 oktober aanstaande, dan is Rozanne Cash weer in Nederland voor 2 optredens. Met aansluitend op 20 oktober een optreden in Antwerpen. Dus fans, opgelet, ga je kaartjes vastkopen, want er wacht je een fantastisch concert. Ik heb Rozanne Cash de vorige keer gezien in Tivoli Vredenburg en het was echt geweldig mooi. Het komende uur hebben we in Country Love wat mooie nieuwe albums weer om te laten horen. Onder andere het nieuwe album van Abe Mac, Sad Cowboys Club. We draaien vanmiddag de titelsong.

Sad Cowboys Club. Zo heet het album en de song van Abe Mac. Na een afwezigheid van ruim 10 jaar verscheen er op 8 mei jongstleden het 20ste studioalbum van Amy Grant. Uiteraard is een van de gasten op het album manly Vince Gill. Ook dochter Corina Gill doet een stukje mee. Maar we draaien vanmiddag The Me That Remains, de titelsong van het album. En natuurlijk het mooie duet wat ze samen met manly Vince Gill zingt, Friend Like You, Amy Grant.

Amy Grant en Vince Gill, Friend Like You. Het komt van het album The Me That Remains. Het verscheen op 8 mei jongstleden. Meghan Maroney was genomineerd voor de Female Artist of the Year, maar is het niet geworden. Wie het wel is geworden, hoort u later in Country Love. Maar niet getreurd, want deze jonge zangeres krijgt de kans echt nog wel een keertje. Haar album Cloud Nine, dat onlangs verscheen, is prachtig, net als de titelsong. En die draaien we van Meghan Maroney.

Megan Maroney met Cloud 9. Het komt van haar gelijknamige album dat eerder dit jaar verscheen. Het gebeurt nog wel eens dat een album op de stapel blijft liggen van luisteren. Dat gebeurde helaas met het album van Trey Hedrick. Het kwam uit op 17 oktober vorig jaar en het is zijn debuutalbum Sing Appalachia. Trey Hedrick is een moderne Appalachian singer-songwriter en multi-instrumentalist. En bespeelt onder andere fiddle, mandoline en gitaar. Op het album een prachtige song die we voor vanmiddag hebben uitgezocht. Passing Through, Trey Hedrick.

0: Casey Musgrave hoorde u. En u hoorde in de harmony vocals Miranda Lambert. Veelzijdig als die is, schreef ze ook mede deze song van Casey Musgrave's Horses and Divorces. Het staat op haar nieuwe album Middle of Nowhere, dat 1 mei is uitgebracht. 24 april jongsleden verscheen het album Unwanted van Dale Watson. Wij draaien vanmiddag de titelsong.
1: I've been on my own since I was 14 years old. Wish I knew then what I know now. Lovers come and go, they'll always come and go. Just like their love, just like their vows.

Dale Watson met de titelsong van zijn nieuwe album Unwanted. En ik kan u één ding zeggen, wij willen dat album wel. Want het is een schitterend album in de stijl van, zoals u net deze song ook hoorde, Waylon Jennings, songs in de stijl van Merle Haggard. Als er iemand is die de muziek voordraagt van deze legendes, dan is het Dale Watson wel. En alleen daarom is het album al meer dan de moeite waard. Afgelopen maandag vierde George Strait zijn 74ste verjaardag en Country Love vierde dat met een speciale uitzending rondom George Strait. Vanmiddag is onze gospel dan ook van George Strait. Van het album Troubadour draaien we vanmiddag I Saw God Today, George Strait.

John Newey met My Window Faces South. Het komt van zijn album Neck to Neck. En na onze instrumental is het weer tijd voor Race 100. Want 2026 is het 100ste geboortejaar van Ray Price. Vanmiddag een song van het album Heart Songs uit 1957, Faded Love. Deze song werd geschreven door de gebroeders Bob en Billy Jack Wills en hun vader John Wills. Het is een western swing fiddle tune. En de melodie komt eigenlijk al uit 1856 van de ballad Darling Nellie Gray. Vader John Wills kende deze melodie nog uit zijn jeugd als een fiddle tune. En samen met zijn zoon schreef hij de tekst voor Faded Love. Vanmiddag dus in de uitvoering van Ray Price.

Ray Price met zijn uitvoering van de Bob Wills klassieker Faded Love. John Carter Cash beheert de nalatenschap van zijn ouders Johnny Cash en June Carter Cash. Met enige regelmaat brengt hij songs uit die nog niet eerder uit zijn gebracht, die hij dan ergens gevonden heeft in huis of in de studio. Wat hij ook onlangs opnieuw uitbracht, dat is een song uit 1970. Een duet dat ze samen zongen voor tv en wat destijds erg populair was. 'Cause I Love You. Hij maakte er een mooie gemasterde versie van. En die draaien we vanmiddag in Country Love.

Johnny Cash en June Carter Cash met Cause I Love You. Afgelopen maandag was het niet alleen de verjaardag van George Strait, maar werden ook American Country Music Awards uitgereikt. En wat niemand verraste, dat was dat de Song of the Year Choosin' Texas van Ella Langley was. En niet alleen werd Choosin' Texas Song of the Year, maar ook Single of the Year. En Ella Langley werd gekozen tot Female Artist of the Year. Kortom, die heeft een leuk feestje gehad afgelopen maandag. En ik kijk er niet van op als ze dat in Texas heeft gevierd. Ella Langley met Choosin' Texas.

Langley. Ze werd niet alleen Female Artist of the Year, maar ook nog Artist Songwriter of the Year. En dat is best wel apart, want Houston, Texas is geschreven door Miranda Lambert. En die is daar niet voor genomineerd. Kortom, Ella Langley gaat er met heel wat awards onder de arm vandoor. Want behalve dat won ze ook nog Music Event of the Year. Don't Mind Me If I Do. Een song die ze samen zingt met Riley Green. De award voor Male Vocalist of the Year die ging dit jaar naar Cody Johnson. En hij won ook de award voor Entertainer of the Year. En dat is eigenlijk de belangrijkste, grootste award zo ongeveer die je in de muziekindustrie kunt winnen. Cody Johnson nam me mee naar huis toe. Van zijn album Leather Deluxe Edition uit 2023 was zijn song The Fall ook genomineerd voor Song of the Year. Maar die is het niet geworden. We draaien hem toch vanmiddag even als een eerbetoon aan Cody Johnson, Entertainer of the Year.

Willie Nelson met Fly Away. Het staat op zijn album Dream Chaser dat volgende week vrijdag verwacht wordt. Gisteren werd de single alvast uitgebracht en wederom een schitterende song van Willie Nelson. We komen daarmee aan het eind van dit uur Country Love. We gaan eruit met Emmylou Harris. Het concert afgelopen woensdag was natuurlijk geweldig in de Doelen. Het is fenomenaal hoe haar stem nog is op de leeftijd van 79 jaar. Emmylou bedankte haar Nederlandse fans uitgebreid. Want zoals ze zei, omdat jullie komen, kan ik dit blijven doen, omdat jullie de zalen vullen. En mijn carrière is hier begonnen, in Nederland, ruim 50 jaar geleden. En de song waarmee haar carrière begon destijds, C'est la vie, dat is de song waarmee Emmylou Harris afscheid nam van haar Nederlandse publiek. En dat is ook de song waarmee wij het weekend vandaag ingaan. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Ga lekker genieten van het mooie Pinksterweer. En graag tot volgende week.

0: wheels. 18 wheels?
1: Oh. Ja, dat is ook een mooie.
0: Dat wordt niks. We beginnen, we doen ze allebei. Weet je wat? Ze komen toch wel tijd op waarschijnlijk.
2: Ja,
0: we beginnen gewoon met de...
2: Those memories? Ja. En those with memories, zo kan je het ook zeggen. Ja.

0: down.
1: Well,

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deinen Lieblingssender.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Een hele goede avond. Welkom bij New Country. 2 uur country op je favoriete zender met je favoriete muziek. Dit is onze countryavond. Wat kun je verwachten? Vanavond weer veel nieuwe muziek. We hebben de hitlijsten, we hebben de 3-in-1. We hebben een klassiek album, de maandfavoriete album van de week. En dat zijn onze vaste rubrieken. Genoeg reden om lekker te luisteren. Mijn naam is Bouke van der Vliet en ik wens jullie weer veel luisterplezier. De eerste vanavond was een nummer van onze maandartiest of maandartiesten voor mei 2026. Het duo Brooks & Dunn, en het is nieuws over Brooks & Dunn, want zij wonnen vannacht voor de 18e keer de prijs voor duo van het jaar bij de ACM Awards, een van de belangrijkste country music onderscheidingen in Amerika. Straks vertel ik meer nummers, maar ik vertel eerst dat ze vanavond begonnen met te zingen van een van hun grootste hit, en dat was Ain't Nothing About You. Straks komen ze natuurlijk nog een keer voorbij als in die hoedanigheid van maandartiest. Nu eerst, zoals gebruikelijk, voordat we naar de nieuwe muziek gaan, eerst oude nummer 1 hits. Vanavond komen ze beide weer uit 2006. Dat is alweer 20 jaar geleden. De eerste van dat jaar die we laten horen is een gelegenheidsduo. Het duo Brad Paisley samen met Dolly Parton in dat hele mooie When I Get Where I'm Going.

Brad Paisley samen met Dolly Parton, When I Get Where I'm Going. En over beide is nieuws, want Brad Paisley, hij komt straks nogmaals voorbij, want hij is bezig met nieuw werk. Er is nog niet een datum bekend van zijn nieuwe album, maar de werktitel is Tacklebox. En over Dolly Parton is te vertellen dat ze openlijk verteld heeft dat ze kampt met gezondheidsproblemen. Onder meer erge vermoeidheid en last van nierstenen, maar ze zegt dat de behandelingen aanslaan en dat het langzaam weer beter gaat. Maar dat ze voorlopig geen energie heeft om op te treden. We gaan door met 2006 artiest. Een andere nummer 1 uit dat jaar is deze van Josh Turner, Your Man.

En de stem van Josh Turner, die herken je uit duizenden. Dit was zijn Your Man. En als ik het goed begrepen heb, is dit nummer opnieuw opgenomen. Dus 20 jaar later in de uitvoering van Scotty McCreery. En daar doet Josh Turner ook al mee. Ik heb hem niet gehoord, maar waarschijnlijk is het dus hetzelfde nummer Your Man. Misschien in een volgende New Country. We gaan nu naar de nieuwe nummers deze week om te beginnen Keith Urban. Twee nummers bracht hij afgelopen weken uit. Eén keer solo, het nummer Summer Breeze, een cover van Seals and Crofts. En die draaiden we vorige week. Maar nu gaan we het nummer draaien We Go Back. En dat doet hij samen met Michael McDonald, Keith Urban.

Keith Urban, We Go Back samen met Michael McDonald. Blijf bij Keith Urban. Altijd wat moeilijk of het echt een country is, of het zijn eigen stijl wat is. En dit vond ik ook weer meer een popnummer, maar we wachten gewoon af waar ze het in Amerika onder rangschikken. We gaan door met Brad Paisley. We horen hem straks al met Dolly Parton, maar vorige week hadden we de primeur van een nieuw nummer. Dat heet Falling. Inmiddels een week verder en hij kwam alweer met twee nieuwe nummers. Dus ik zei het straks al, ik denk dat er snel een album op komt. Het laatste wat uitkwam heet Without You. Maar die gaan we misschien de volgende keer draaien. Deze keer gaan we je laten horen This Town Ain't Small Enough. Brad Paisley.

En dat was alweer de nieuwe van Brad Paisley. This town ain't small enough. En je kan Brad Paisley binnenkort live zien in ons land. Op 20 juni treedt hij op het Blues Festival in Grollo. We gaan naar een nieuwe single van William Michael Morgan. Want die staat nu klaar. Het heet Between an Old Memory and Me.

William Michael Morgan, Between an Old Memory and Me. We gaan er één doen voordat we naar het overzicht van de actuele country hitlijsten gaan. En deze laatste voor die overzicht is van Vince Gill. Hij is nog altijd bezig met het uitbrengen van EP's in verband met zijn 50-jarig artiestenjubileum. Die serie heet 50 Years From Home. En als ik goed geteld heb, zijn we binnenkort. De One Number 7 komt waarschijnlijk aanstaande vrijdag uit. Gaat heten Nobody Held Her To Me. En daarvan is dit alvast I Cried All The Way To Memphis.

Gill met alweer een nummer van een nieuwe EP. Het zijn heel vaak oude nummers, maar de meeste zijn nog nooit uitgebracht. En meestal staat er één of twee hits van hem op. Dit is wat nummer 7. Het is nu tijd voor de hitlijsten en we volgen de Airplaylijsten, de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika. En de hoogste nieuwe, daar beginnen we altijd mee en die is deze week voor Kenny Chesney. Nieuw op 67, het nummer heet Carry On.

steeds actief Kenny Chesney. Zijn nieuwe single heet Carry On is de hoogste binnenkomer, nummer 67. Nu gaan we naar de snelste stijger en die is voor gelegenheidsduo Morgan Wallen en Ella Langley. Het nummer gaat van 71 naar 31 en deze week naar 24. We gaan hem zo draaien. I Can't Love You Anymore. Maar eerst nog even iets over Ella Langley. Want gisteravond was het haar avond bij de uitreiking van de ACM Awards in Nashville. Ze kreeg zowel de Song of the Year, Single of the Year bij de For Choosing Texas. Het Music Event of the Year was ook voor haar Don't Mind If I Do. Dat doet ze samen met Riley Green. En ook nog kreeg ze Artist, Songwriter of the Year, Ella Langley. Dus de avond voor haar kon niet meer stuk. Dit is zij, is ze samen met Morgan Wallen. Die won geen prijzen, maar hij zingt wel deze grote hit met haar. I Can't Love You Anymore.

0: snelste stijger deze week in die Apple-lijsten. I Can't Love You Anymore van Morgan Wallen en Ella Langley. We gaan de top 10 even opnoemen. Op nummer 10 staat Jason Aldean, Don't Tell On Me. Corey Kent, Rocky Mountain Low samen met Co Wetzel op 9. En Megan Maroney, Beautiful Things op 8. John Ross, Hate How You Look op 7. En Jordan Davis, Turn This Truck Around op 6. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room, gezakt naar nummer 5. En Cody Johnson, The Fall, staat nummer 4. En Cody Johnson had ook een leuke avond gisteravond. Hij werd zowel zanger van het jaar, of ook de hoogste prijs was ook voor hem. Dat was entertainer van het jaar. Op nummer 3 staat Ella Langley met Be Her. En 2, Riley Green, Change My Mind. En Riley Green, daar draaide ik enkele weken geleden de nummer My Way van. En dat nummer, dat zei ik al, dat komt voor in de serie Marshals. En als je dat wilt zien, dat is een uittreksel, zou ik maar zeggen, van Yellowstone. Een hele mooie serie. En dat staat op Sky Showtime. En ik draai dat nummer 2 weken geleden, maar het staat er al op in die serie al. En hij speelt er ook een verdienstelijke rol. Dus heb je wat gegeven tijd over, ga daar eens even naar kijken. Marshals. We zijn weer aangekomen bij nummer 1. We hebben een nieuwe nummer 1. En de nieuwe nummer 1, dat is Tucker Wetmore. En hij kreeg gisteravond ook een prijs. En hij werd New Male Artist of the Year. En zijn nummer Brunette staat op nummer 1 deze week.
1: Nummer 1.

De nieuwe nummer 1 in de Airplaylijst. Tucker Wetmore Brunette. En voor deze tijd was dat een heel kort singeltje. 2 minuut 19. Meestal zijn tegenwoordig tussen de 3 en de 5. We gaan naar het album van de week. En dat is Kacey Musgraves, haar nieuwe album Middle of Nowhere. Het is haar 7e studioalbum. Werd uitgebracht op 1 mei van dit jaar. En het album werd geschreven en opgenomen nadat ze een contract had getekend bij het heropgerichte label, waar ze eerder de laatste artiest was die zich aansloot voordat het label voor het eerst werd opgegeven. Middle of Nowhere ontstond tijdens een periode van langdurige singles zijn, die volgens Musgrave de thema's eenzaamheid en zo weergeeft. Het album is geïnspireerd door haar Texaanse roots en bevat elementen van country, western swing, bluegrass en Mexicaanse stijlen, met een nadruk op traditionele instrumenten zoals de pedalstier. Musgrave bracht 3 singles uit van Middle of Nowhere, Dry Spell, een hit op dit moment, en het titelnummer Middle of Nowhere, en de laatste die uitkwam als Loneliest Girl. Ter ondersteuning van het album staat een tournee gepland, de Middle of Nowhere Tour, met diverse live optredens. We gaan straks kijken naar wat het album doet in de albumlijsten, maar we gaan er eerst 2 nummers van draaien. Everybody Wants to be a Cowboy, daar beginnen we mee, en daarna haar laatste single Loneliest Girl. Geniet van Kacey Musgrave.

zijn twee nummers van ons New Country album van de week. En het album heet Middle of Nowhere. En het is van Kacey Musgraves. En je hoorde Loneliest Girl, haar laatste single. En daarvoor het nummer Everybody Wants to Be a Cowboy. En als je de playlist afvalt op mijn site, daar, want daar kan je hem vinden op mijn eigen site, Bauke van der Vliet. Daar staat elke week de playlist op. En zie je dat er eigenlijk nog twee nummers te staan voor het eerste uur. Dat is eigenlijk nog drie nummers. Maar ik heb nog tijd voor één, denk ik maar. En dan gaan we die volgende gewoon in het volgende uur doen. Of we gaan hem gewoon doorschuiven naar volgende week. De laatste in dit uur en de laatste in het uur, eerste uur van New Country is de laatste weekend voor Reba McEntire. We gaan al haar nummer 1 hits draaien en ze had er in totaal 23. En ze komen allemaal voorbij en we zijn inmiddels toe aan nummer 11. En nummer 11 van haar nummer 1 hits komt uit 1987. Het nummer heet Love Will Find Its Way to You. En dan zeg ik tot zo in het tweede uur New Country, want we hebben straks na achter nog een uurtje te goed. Met onder andere de 3-in-1 is vanavond van een gauw oude zangeres, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar Connie Smit. Ze had één hele grote hit, Once a Day. En we hebben ook nog een klassiek album. En dat klassieke album vanavond is voor de formatie Rascal Flatts. Met hun album uit 2006, Me and My Gang. Maar dat allemaal straks. En dan beginnen natuurlijk met de maand voor. Dat allemaal straks. Maar nu Reba McEntire tot het nieuws van 8 uur met Love Will Find.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek Bouke van der Vliet.
7: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Het tweede uur van New Country is begonnen en dat deden we met de maand favoriet voor mei 2026. En dat is, die is voor Ernest van zijn nieuwe album Deep Blue. Het nummer heet Time is a Thief en dat doet hij samen met Lucas Nelson. En we horen hem de hele maand als eerste dus in het tweede uur. Verder hebben we dit uur het klassieke album. Dat is vanavond voor Rascal Flatts met Me and My Gang. En de 3-in-1 is voor Connie Smith. Maar eerst de maandartiest voor deze maand. Brooks & Dunn, dit zijn ze met A Man This Lonely.

Onze maat, dat is een Brooks en Dunn, A Man Is Alone. En ik vertelde het eerste uur al, voor de 18e keer op rij wonnen ze de award voor duo van het jaar bij de vannacht uitgereikte ACM Awards. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Wordt elke week uitgezocht door collega Jan Theo van Hout. Hij is op diverse radiostations te beluisteren met een countryprogramma, heet In the Country. En met een bluegrassprogramma en dat heet Enjoying Bluegrass. En hij koos deze week voor Jeff Bates met Sweet Buffalo Land.

En dat was de titel. Het was de Song of Faith and Inspiration, gezongen door Jeff Bates. We gaan naar het klassieke album Me and My Gang van Rascal Flatts. Het was hun vierde studioalbum. Het werd uitgebracht op 4 april 2006 op Lyric Street Records. Het album behaalde de hoogste Amerikaanse debuutverkoop van 2006 met 720.000 verkochte exemplaren. Niet meer te begrijpen in deze tijd. En werd in de eerste maand na de release dubbel platina. Het album stond 3 weken op nummer 1 in de Billboard 200. En het was het best verkochte album en het best verkochte country album van 2006. Het heeft meer dan 4,5 miljoen exemplaren verkocht in Amerika. Werd 4 keer platina. Dit is het eerste album van de groep dat geproduceerd werd door Dan Huff. De singles die van dit album werden uitgebracht waren onder andere What Hurts The Most, draaiden we vorige week nog. En daarna volgde het titelnummer. En vervolgens 2 nummer 1 hits, My Wish en Stand. Latere persingen van het album bevatten ook een cover van Tom Cochran's Life is a Highway. En dat werd uitgebracht als bonus tracks. Dat gaan we zo meteen laten horen. Maar eerst gaan we laten horen My Wish. Dit is Rascal Flatts.

En dat was stevige country pop van de formatie Rascal Flatts. Je hoort het nummer Life is a Highway. En daarvoor het wat rustiger My Wish. We gaan naar het album van vorige week. Het nieuw country album van de week was toen Deep Blue van Ernest. En daarna, daarvan draaien we het nummer Lucky.

Lucky van Ernest. En hij is nog niet heel erg lucky, want een album, prachtig album, Deep Blue, komt nog niet binnen in de albumlijsten. Maar misschien volgende week. We gaan naar de 3-in-1. De 3-in-1 is vanavond voor Connie Smith. Het is een legendarische countryzangeres, bekend om haar krachtige en klassieke Nashville sound. Prachtige stem, ze brak door in de jaren 60 met haar hit Once a Day, die 8 weken lang op nummer 1 stond in de Billboard Country Hitlijst. Een record voor een vrouwelijke countryartiest dat decennia lang stand hield. Enkele feitjes over haar zijn, ze is geboren op 14 augustus 1941 in Elkhart. En de genres zijn country, traditionele country, gospel. En sinds 1965 is ze lid van de Grand Ole Opry. Ze is ook opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Dat gebeurde in 2012. En ze is getrouwd met niemand minder dan Marty Stewart. Bekende nummers zijn Then and Only Then, Cincinnati, Ohio, I Never Once Stopped Loving You. En we gaan 3 nummers van haar draaien zoals gewoonlijk. Then and Only You, daar beginnen we mee. Dan Just One Time. En de laatste is de grote klassieker, haar nummer 1, Once a Day. Connie Smith.

Want ze deed haar grote hit Connie Smith en ook haar latere albums, waaronder The Cry of the Heart, werden door critici geprezen. Nog steeds een prachtige stem, deze Connie Smith. We gaan terug naar het album van de week en dat is voor ook een geweldige zangeres, Kacey Musgraves. Het album heet Middle of Nowhere, het titelnummer.

Het titelnummer van ons country, nieuw country album van de week van Kacey Musgrave, Middle of Nowhere. We gaan naar de albumlijst. De top 10 ziet er als volgt uit. Nummer 10 staat Zach Bryan with Heaven on Top. 9, Riley Green, Don't Mind If I Do. En ik zei het in het eerste uur al, het is ook een hele geweldige acteur, deze Riley Green. Ik heb deze week gezien dus in dat... In die serie op Sky Channel. Hij staat op 9 met Don't Mind If I Do. En 8 staat Jason Aldean, 30 nummer 1 hits. 7 staat Ella Langley met Hungover. En 6 staat Dangerous, de double album van Morgan Wallen. 5 Luke Combs, The Way I Am. En 4 One Thing at a Time van Morgan Wallen. 3 weer Morgan Wallen, I'm the Problem. En nieuw op nummer 2, ons album van de week. Middle of Nowhere van Kacey Musgrave. En de nummer 1 is blijven staan. Voor de vierde week op nummer 1 staat Ella Langley met Dandelion. Dit is Loving Live Again.

0: Love and Live Again van Ella Langley van het nummer 1 album Dandelion. We gaan naar Willie Nelson. Willie Nelson is elke week vertegenwoordigd in New Country en hij komt binnenkort alweer, deze 93-jarige veteraan, met een nieuw album Dreamcatcher. Maar wij hebben een... Ik heb een oudje uitgezocht. Dit is The Border.
1: I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know.

De bijdrage van Willie Nelson aan deze New Country was The Border. En daarvoor hoorden we de nummer 1 album Ella Langley, het nummer Loving Live Again. En dat werd metgeschreven door Ernest. Dat betekent maar weer dat het ook een hele geweldige songwriter is. We gaan naar het juweeltje. Het juweeltje wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Zij heeft haar eigen countryprogramma op Radio Nashville International. Ze heet Country.

Daddy's Eyes, Austin Snell. En dat was het juweeltje voor deze week. En dat wordt dus uitgezocht. Harleke van der Heij elke week zoekt zijn juweeltje uit. En andere collega Jan Theo van Hout zoekt elke week de Song of Faith and Inspiration uit. En zo helpen we elkaar een beetje. We gaan nu naar de Dutch Corner, naar ons eigen land. Komt meestal wat in nauw, maar ik probeer deze week toch twee nummers te draaien. De eerste is haar nieuwe single Kirsten Alting met Keep On Moving.

Kirsten Alting, Keep On Moving. En dan zijn we alweer aan de laatste voor vanavond. Maar niet voordat ik jullie heb bedankt voor het luisteren en de reacties. Ik maak het elke week weer met plezier voor jullie. Ik zou zeggen graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. Keep It Country. En we eindigen met Callum Scott en Ilse de Lange. Met het hele mooie You Are The Reason. Tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur. Yes.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Our statue of the Gulf Coast Bellboys. Statue of the Gulf Coast Bellboys.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
2: En dit is de maandfavoriet op

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.